0: Die toekoms. Ons speelt in Pater Noster, sê my vriend Hein, schoolhoof op Langebaan weg. Kom saam. Die middag bevind ek my vir die eerste keer in hoeveel jaar weer in een schoolbus saam met 3 rugbyspanne. Die laerskool Langebaan weg so onder 9's, onder 11's en onder 13's, met oom Chris achter die stier. Die leities is eerst stommerig, soos ons ook seker maar altyd was op pad na een wegwedstrijd. Raid het een verband om sy rechtervoet, en toe ek vir hom vraag of sy voet al Raid is, sê hy sy voet markeer niks nie. Raid kom van Zimbabwe af. Tebogo kom uit die Ooskaap. Johan Goosen kom van Langebaan af. Partij woon in Sinkhuise. Een ander een in een kamer saam met sy pa, ma en 2 sisters. Johan woon saam met sy ouers in een voorstedelike huis. Ek sê, een boomslang lyk so sexy in een taxi! Val een weg met een kreet, toe Pater Noster in die verte opdoem. O ja, roep die res, een boomslang lyk so sexy in een taxi! Die rugbyveld, molshope ooral, grens aan Pater Noster se eenkant beerd. Die hoenestelasie van een paviljoen sit vol mense. Een vrou dra pink pantoffels, een tante sit en voer een swart brak nekneks. Op een tafel staan een bak met limoene en kwarte gesny. Pater Noster het nie geweet Langebaan bring een onder 9 span saam nie. Een man stap tussen die huisies in en kom later terug met een spannetjie seentjies. Intussen draf hy onder 11's op. En Rico, Langebaanse africhter, stap heen en weer langs die kantlijn en gee bevele, wat deur die op die paviljoen doodgeskree word. Regheid, Christiano, regheid! Roep een ou oor en oor en oor, totdat die vrou hom vastvat. Wat regheid jy vir Christiano so? Want hy meer spoed, sê die ou en skreeuw weer. Regheid! Iemand druk een motorse toeter, toe Langebaanse onder 11's die wedstrijd wen. Hein trek die onder 13's in die kring saam en praat die seens moed in. And another thing, sê hy voor hulle optraf. There's a girl in that team. En Pater Nosterse span is inderdaad een meisie. Een mooi kind met een kopskerm, met een verbetenheid wat diep uit haar kom. Een man stoot die ouma in een rolstoel nader. Dit is die meisiese ouma. Kom, Loesaankie, kom! In die land kan jy nie sit en wacht vir hoop om jou te vind nie. Besef ek terwyl ek daar op die kantlijn staan en daar die ou weer begin beveel. Regheid, regheid! Jy moet na hoop gaan soek. Op pad terug is er die ene vrolijkheid in om Chris se bus. Een boomslang lyk so sexy in een taxi. Toe, spontaan val die laities weg met Nkosi Sikelele in Afrika. Ek hou my ongelovige hart vas. Die angstigheid is net daar sonder dat ek het wil hê. Gaan hulle die stemgedeelte sing? Baie van hulle se oupas en oumas het apartheid se skerpkant ervaar. Maar toe hulle kom by Setshabasa, South Africa. Hou die laities nie op sin. Hulle gaan aan met uit die blauw van onze hemel, uit die diepte van ons see. Raid, Divan, JP, Michels en Tebogo, kliphard sing hulle, terwyl om Chris se bus se ligte, 'n tonnel vir ons die die skemer en die toekoms maak.
1: Wêreldbeker eindstryd 2019 en sopas die toekoms, voorgelees deur de Klerk Olofse, uit die skryfwerk van Dana Snyman. Die boek met die versameling kortverhale en sketse is Wie die hel is Johnny Joubert, notas van 'n rugbyliefhebber, en die voorlesings in gebruik op RSG is met die vergunning van die uitgewer Tafelberg, 'n druknaam van Jonathan Ball Uitgewers, 'n afdeling van Media 24 boeke en auteur Dana Snyman. Dit laat so leeg gevoel, ne, dat het verby moet wees, maar ek hoop, ons gaan nog baie van Dana se juwele in die toekoms, sy skryftalent, op RSG, met julle kan deel. Ek is Johan Rademan, wat kortom, vir vanavond betref, goeienacht.

Dit was die Kyrie Eleison deel, Here ontferm u, uit die requiem van Jean Gillet. Jy het die koninklike kapelorkest gehoor, saam met twee tenore. Die lied, Lead Us, Heavenly Father, Lead Us, is een gebed wat nie noodwendig vra dat ons pad altyd makkelijk en aangenaam sal wees nie, maar dat is ook die moeilike pad met krag en moed en dapperheid aanpak.

James Edmiston se kerklied Lead Us, Heavenly Father, Lead Us is gesing deur die Sheffield Kathedraalkoor. Hierdie volgende spiritual bly een van my groot gunstelinge en ek het hierdie weergawe gekies oor het so mooi vertolken is. Dis weer die St. Olaf Koor wat There is a Balm in Gilead sing.

vier. Wanneer kom ik dan, dan weer? Je mag het wel om bij die water voor. Laat het weer wie zoals die vorige keer.

0: Efka
1: Yawa Yanje.
2: Tuatumbambate kuyomka isimtonka ti Pastor John kikuyete. Nibore tekomata kwa tituo kwatanu tuatishwere masha. Tituwe charmati akeuka mbori tingiao kwa ine tituwa Mama tshwere masito yomka Die hele wêreld het met 'n vuur vergaan.
3: Ja me sa kousi ke het Pastor John ke kon ho kwam ke kaya ke tsinga wa mkokoma a tshonta kawatike hike khuya ya tswa ke tsi da ngqinqolo wusisi da kitia
2: en daar was niks wat oorgebly het nie
3: kulatsike het gake sila
2: en die hele gees van die Here het my gevat tot bo op 'n groot berg toe
3: Tak liko jao ke gu, mita gite ua kumneke waka ngau.
2: Op die wolke was daar drie engele van God met spierwet kleere.
3: Da kum ay kale ke gea tungilo ay drie ye heke ua chisang kao diwa tungilo a gangawi.
2: Die wolke was ook spierwet. Achter mij was daar een ander profeet met zwart
3: kleren.
2: Die engel het mij met mij dier de Heilige Geest gepraat. En hulle het voor mij gesê dat Jesus 'n vuur by die aarde stuur.
3: Dege konya dege yat etia Jesus at etia daa ke oka e.
2: Maar daar is niks een wat ons gaan red.
3: Da kona gea tsi khanga e ye hi akwa sam.
2: Deur sy verkondiging te luister.
3: Ke ya kunkui ke hi asa kan e.
2: Terwyl hulle praat.
3: Sê
2: die valse profete dat hy die een is wat ons gaan red.
3: Da jy ek kon die werke wa jy het kula wichile lokenke ja wat ek kwa hiang wa kwasa.
2: Maar hy was verslaan deur die engele.
3: Da tungelu ke oguma.
2: En hulle het hom terug gestuur aarde toe.
3: Da ek kwa die werke kwa.
2: En verder het hulle gesê. Nou gaan hulle my wys.
3: Kaya akaya.
2: Wie ons regtig gaan red.
3: Ja he yang an ja tinting ai han ngam.
2: En die een wat ek gaan kry, gaan hy my. Ook vertel wie daai valse profete was.
3: Ta he yang o yaunawa Ye he ya kon he oa ke ya wa profete toa ting ting.
2: Soos ek terecht kom, aarde toe.
3: Da ka ya duwe ke tsi ek a.
2: Kree ek vir John.
3: Ya ke wuna John.
2: Wat by sy hy sit.
3: Ye he ke nga ya tsu.
2: En hy het vir my die naam van die vals profet gegee.
3: Da ke kon was in ke mjuma profete ye wa mkuli wa.
2: Kavana kwedamka. Nguyomka anjashino. Emka darowa. Hambe anja eyata humke. Kwata etia guyata. Ahamdi. Am sundundu shoka tia uwata. Kom amki. Dri engel na teha. Kyanimna. Se o sa tsi a vajeha. Ni tsome ga eta ma ata yo sa. Se o sa tsi ya. Tingoro shika. Teha. Tsum porfiet nguri kom dush a vajeta ma. Engel na. Ngam a. Engel verskoning. Engel na twaqa katinde kuyata ta khuno kana ntanqa ha anja yishi ama tse a chama katni home cake ta magano tswi kha mkhoma anja shino te ya tsamiko khanqim kham kuishka atecece a kwana shika ntanqa ha Nun porfiet nguri koma. Anja khama anja sino. Te akamiko. Tamakhano. Ngam a. Ama kwa khoro. Engel na. Nama ngam a kyar kyar na tanyo khom ke isoka. Eke inja. Nako nta nga ha. Takuno te akawa kukoma. Mama anja sino. Chem karte a. Amigo. Kuihama. Antishimo wago mkoma. Ngamati ya nga amago. Mamare ama nguri profiete ma. Zon ma. Tato tia kaya nja kiari karata. Tishuota John kamtaiki. Nwee. Nakutia a karata amguri porfiete ma tsone awa bori ya kerete
0: deu tsirika godzi deu kwendi no deu doji de anakotinka kai kamsiki xka fmsiki

Oh, dankie Hemel se Vader van die Jesus. Here maar wat Here hier o champi, ja jy kan jy champi altyd kan nou jy. Here van tyd maak jy kom ek daar, jy was vry teen woordig. Here elke woord het jy uitsaai Here. Here kan wan mole na mole, ki die weg ja het kan net plekke. Here jy kan verkondig die woord Here. Kan jy wou saka? Here jy kan verlos sak in Jesus naam. Here ek wil asseblief jy begin met daardie woord. Jira jo wat hier die mee ko gelei jira ko ke kama yo jambi ka plani wati troyer hao jira je tran na bay om tat i plani wati wa to si jira i ka jambi ke yungai yen khona ba ana to ke tim tim go ta chu jira ma tai mi jambi ka na i si ni u fester ke chi wisi apanga i panga ka die di vers de ge vel geski Jira kan maar bed doen van Jira. Jira kan een woord krijgen als iemand Jira deed. Maar vraag je Jezus Christus bij kom. Die zien kan. En maak de ster. Die deed de genade. En die goed heeft. Amen. Geliefdes. Maar tot de baie booster. Voort dan maar wat die woord van Jira. Wat u vaak hier. Maar tot de baie dank u. Die zijn dit en alle eten. Die zijn dit. Gemeende maar wat hier die zijn dit. Die zijn dit en alle eten. Ik wil gewoon zijn dit. Maar voorstel me, mijn pastor Nando, en mijn vana Dumba. Mijn tjitwaan, jambi die aanstellen, maar van de jambi tjitwaan. Omdat moesje en gek om jambi aanstellen kan als tjitwaan, die positie aan. Want jambi die taal met die 5 deze kan, ja, groepie, kan die indelen kan als tjitwaan tjitwaan. Mijn dierbares, voor ik mijn woord van hier, maak ik bij dan die, jambi sien je, die gege tjitjes aan jambi die boska. Boodskap kan met je, maar wat hier, die kerk aan je maakt aan boodskap, ja, wat moet je dan doen? Kan dat je trouwens zaken, je wordt een naam bij de Jezus Christus er komen, die zaken ontvangen naar elkaar, die jam bij de komen. Maar lees geen woord in de Bijbel, want wij keren maar verstaan, maar lees de Bijbel, dat het was aan die, die jam bij de volum samen. Want kan je zijn Bijbel, Bijbel dat in die woord, die kom je zelfs hier, die jam bij de maatje wisse. Jam bij de ti wishe daga inum tuanka mcha sa bible ko mcha di jambi ki inum ti wishe daga inum tuanka ya ki inum desin daga miya tu ti tuanu e kwa mi ya ima inum tuan min e ya wasin ka me wishe ima wansten daga mcha tu vorto sa mcha wa khena seska me e kamaka wa sesin tu enda kun jambi ya tu firtla jambi ya tu kom mcha mta ya trama van vorta ko mcha daga jambi ike ui dake miya tu inum ti tuan Dit is twa na kwami. Mina usinti bisike make anstela ke gea tonku tegosi ke gea dana ogawana ke gea hanunga. Ka enye ka wamcha tikamcha sa vulkan mcha ha enik ka nga jambi ke gap. Jambi ke nung kamcha ke adul. Mcha sin yeste sta kamcha sin jambi ke nung spiritu. Da spiritu in jambi ke nung ya hinge okui. Da liyeba okui da mcha ngana kwa tungelu. De kam tsasa first dofte kwier kwa ke sieba ya komta de kom nga nawa specifice ka e jambi mone de ngau ke tia ka va na ke ngau de tia ka de ke plan to ti ya kwa na to de ngau de tia ka de ke for mir ti twa ke kulu de ti twa de for mir ka e to nga ba ya ya ke go spirito de ke sun twa ya tam tsasa ke ka ka ndo ta tam tsa ni ben da biesa mtu wa tun ke lu mtsa ti safte as di engala van god Mcha jambi kita tosi kae mcho pangana pana kom cha kam cha wa kolisensi ka ofte dri kama ka wa tin ya kom cha ke mcha mo da uta sa kolisensi ka ofte dri kama ka wa tin ya kom cha ke en jele sal met ne nieuwe mens bekleer het wat vernieuwe word to di kennis na di biel van se skipper jambi kom cha ti na dat ka ge nim ya ke kula mcha ti 3d Quand tu croyais des coulana qui au khies, tu dis quoi dire tu coulaka kia kulu. Ta kulugana yetam, ta yetha. Ta disse des kulugana quand tu yam tsang kwa ko. Jam ye komcha, ti ki mwe ki instant cha yo je yam tsang kwa. Su da mto khama. Mto khama u na to ki tifa. Kam ta wa romaine, ki ases ka wa fi, a komcha. Dums a volta komcha, an khasin us dat wie dat die oude mens saam met Christus gesterf, sodat die liggaam van sonde tot niet gemaakt sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Jambi ke kulum tse spesifieke,
Mta yes, kochi wisi anga kato. Omda ta komcha, de kako ka amake n plus e, isinti wisi ga kako. Ta komcha ki konka romaina. De ka atu, mpesa fika, mto sun bielka yisiska. Van, mta ki afro step, agi, mta kawaka aspo laka. Mzu e jambi, omda jambi, wakuna, wakuna wisi giwa. De ka mta wa tuye korendes, ke mta lasti vodka 3, kamaka wa 7, Aku mencatatkan, jadi saat hidup sempat ni era, three siapa, 17, aku mencatatkan, kamu selesai terfail nadi sempat ni era, van, ons lechte verbreken wat voor hun onblik is, bewerken ons alles oortreffelijk, eeuwige en gewerk van heerlijkheid, omdat ons niet let op die zachtbare dingen niet, maar op die onzachtbare dingen. Wat die zachtbare dingen is tijdelijk, maar die onzettelijke dingen is vereeuwig. Jambie komt te dat woord, die kreeg hem tegen Jambie plus hem tegen het ogen, om te sinti wisi aan ga. Ja, kon je hem tegen die tijdelijke trauma ga eten aan tja. Boon die gang aan het oom tja, hij tijdelijke na troa, hij die nu gaat te, je gaat aan tja, om te singa, om te kunnen weka. Want, kan tja toe kunnen weka, om tja tijd maar komen. Tedi maka itam cha itam cha khaliyete di kak oka mcha khaste mcha ti koye teye ti kak oka akom cha ka vuot akom cha ka vuot tedi tam cha uwa jambi vuot mcha sa ti wisi kan jambi ke ngumak kak oka he place mcha ngay ngum ya itam cha ke troa ke tuifa vanda ke ngum tom cha des mt uwa mcha ka liyevendek asam ta liyevendek asam ke en blas mcha kakon liyem cha mcha ya ti troa de mcha kring nana kwa tungelo Van jambi monika plasa ege mcha bene kamar. Da jambi ke plasa mcha bene kamar kiwa jambi ahilo ka khies. Da khies ita abge mcha ya help mcha fustan biete keku mcha so uwa. Van sona ahilo ka khies mcha tuwa fustan mchima kan jambi atu mcha panga. Kan nga jambi ke plasa ahilo ka khies ke mcha bene kamar. Ahilo ka khies ino ingwa jambi. Van kam cha sing hasin yisa chi eti tuwa kato onda kam cha tuwa fustan. Vare ke a Christus ga, jambi mone ke herhalka ye kwa ka, ye kao. Nga ta chi, nji ta mcha, mcha sengko le mamche kamade chi. Ta kang Jesus Christus, ka kabla yoke fuske na maria. Yake kuma, teke awa tinchi dawa. Ta dawa dawa tinchi, au sun Yesu, van hawa filose wisikin hola. Ta maria ke kwe de mi etuane ke nao chito, mima newa una dawa ndwa. Tungyelu tibi de kwa de toa kwa kwe. Van ka wisi ke jambi ke gingum, ha kama dir, spiritu ya wii. Spiritu te yin wat inze dabandwa. Om da dabandwa wat dayat e, ya wat daba ya spiritu wa. Teka mcha sung, Jesus jambi ay leke tu, ya wka mcha ke furtbe mcha ngri, ke mcha mta gapanga tawa, mcha khwa khies. Om da jambi ke ngawa mcha. Mcha khwa biwurt adi kona kere van khot. Jambi ke plasa mcha ke nga ay ngumto mcha, ma tenge ku mcha ke plasa kato, mcha chipanga ke ko mcha. Tak mewah tiba tiba kom cha, kan last ni buat kamera cai, ya kom cha tu i wawa di afan lek, i wawa di toy wata anfur. Jam dia kom cha, i mak plus, i sing kame, i mak plus, i sing kong wisi ke memun. I wawa kata yenas, vanir kaca mewah tiba tiba last ni buat. Makoy mending panas tu, cha sing jambi, berkena nusung om datang jambi ke nung cha, yo jambi ahilah. Kam cha saya, cha una i bahliwa. Van trois kang ngadi ku am tsake lekham kam tsake ya na tebi msa daba danga dada ta vani kan nga dada ka shu ka te ka shu ma jambi khis ka dibi ko wa jambi ka nga volta fe de te msa de vani er ka khis e ko ga msa msa pangala tsa jambi on da ti am tsa gasin te jambi e pangala tsa msa ku am tsa de e khami yo una e ba khliba baya dangi khliftas jambi sien ma de ko fort e medina i baya dangi amen amen ons lady Oor baie dankie aan my vader. Here my praise dit loof u. Here is seën woorde. Koe woorde op bedag het. Met jambe gena. U seën ga wys ke Jesus Christus ga kom. Dankie vader. Amen. Baie dankie vir dit.

0: Game. Je is altijd half kop onder die water.
1: Ja, maar jij is oud. En als iets met jou moet gebeuren. Jij hebt geen vangnet, nee.
0: Bedoel jij iets met mij gebeuren?
1: Ach, kom nou, Wolfgang. Ons ken elkaar een paar jaar. Dat is maar net hoe ik praat. Al wat ik zeg is, jij hebt hier die kans nodig. Weer eens ooit. Die boutique-hotel op je landgoed zal een meer constante inkomstenstroom wees, wat aanvullend voor je hotel kan wees.
0: Waar gaan ik je geld krijgen voor die bouw van die hotel?
1: Mijn backers betaal voor die bouw. En jij bestuurt het.
0: En zo blijf ik altijd afhankelijk van hulle en van jou.
1: Wel, op die oomblik sê jy ook maar ja, baas en nee, baas by die banke.
0: Ja, maar hulle loer nie heel tyd oor my skouer nie.
1: Wel, dan kan enige tyd as hulle wil iets vat wat jy het.
0: Dit is een goeie deal, Robert. Maar vir iemand anders. Nie vir my nie.
1: Jy seker. Hier is a once in a lifetime aan boord.
0: Sorry, ek kan nie. Die mense in die Rooi Vallei gaan nie sommer val vir die idee nie. Dit gaan moeilikheid veroorsaak. En ek wil nie daarby betrokken wees nie.
1: Goed, ek gaan jou nie verder druk nie. Is jammer, Wolfgang. Jy moet weet, ek gaan voort met die ontwikkeling. En ek gaan nie toelaat dat enige iemand in my pad staan nie.

0: Ecke. Ik denk, ik heet hem. Eindelijk. Zien? Ik moest hem net. Ik moet hem net eerst moeg draaien. Moeg.
1: Ik heb begonnen. Je gaat vanavond op je eigen stoep slapen.
0: Ik heb dit al een hele paar keer gedaan. Als tiener. Vooral op zulke. Ik bedoel,

0: Maar toch even mijn C-editie.
1: Vergeet niet.
2: Moeilijk om iets te vergeten als ik nou weer hier aangekomen heb.
1: Sorry, ik had gedacht het was Amelia.
2: Jammer om jou teleur te stellen. Net die politiespeerder.
1: Jij hebt gekomen voor die video-opname?
2: Ja, ik heb kom zeggen dat ik het later zal krijgen. Die forensische spannen die rest van die geraamte wat in die dam was gekregen. Kan je gloeien? Net toen ik begin denken, die zaak gaat nooit opgelost worden. Die span moest terugkomen en op die eerste aand terug krijgen hulle die geraamte. Die beenderen moet direct Kaap toe geneem word.
1: Ik zal zorgen dat ik je beeldmateriaal morgen in de politiestasie te vat.
2: Dank je, David. En jammer.
1: Voor wat?
2: Dat Wolfgangse dood moest leiden tot die ontdekking.
1: Wel, dat is niks om voor jammer te zijn. Zolang je ook aanhoudt om Wolfgangse moordenaar te zoeken en te krijgen.
2: Dat is mijn plan. Ik heb het gevoel dat Wolfgangse dood en die geraamte in die dam iets met elkaar te doen heeft. Vind die gouden draaikie wat hier al bij die zaken loopt

0: Country Treffers op RSG.
1: Goeienaand en welkom by RSG Country Klanke saam met my Jacques Arendt. Kom ons skop vanaand se program met die 1999 treffer van die Bellamy Brothers af.

Dit was Barbara Ray met Down the Mississippi. En voor haar was de Gene Rockwell met My Life's in Good Hands. Die mooie van country muziek is histories wat vertel word deur die lirieke van die liedjies. Hier is Charlie Pride, as ook Kenny Rogers met twee sulke country muziek stories.

Jy is ingeskakel by RSG Kantrieklanke saam met my Jacques Arendt. Dit was Gerry Pretorius met I Love You More and More Every Day en voor hom was dit Joanita, Franja en Rowan Joss met WWDD What Would Dolly Do? Hier is Jordan Pickett met Feels Like a Memory.

Welkom terug by RSG Country Klanke. Ons het die tweede gedeelte begin met Clive Bruce met The Spanish Night Is Over, as ook Kiep Moore met sy eie 2020 treffer Hey Old Lover. Hier is Betty Jean, gevolg deur Johnny Russell.

Dit was Johnny Russell met die 1971 Waylon Jennings treffer Good Hearted Woman. En voor hom was dit Betty Jean met haar 2008 lied You Wrote Me Letters van haar album Eendag. Kom ons luister nou na Kane Brown en na hom Bob Seger and the Silver Bullet Band.

Dit was Bob Seger en de Silver Bullet Band met Against the Wind. En voor hem was dit Homesick van Kane Brown. Baie dankie dat ek en jy vanavond weer saam kon kuier. Onthou dat jy maandagochende tussen 1 en 2 tydens deurnag kan luister na die herhaling van country klanke. Ek groet jou met Jening, Got You On My Mind, as ook een country gitaar weergawe van die baie bekende Gentle On My Mind, gespeel deur die Nashville Rhythm Pickers. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog, koningskind, en groetnis van Eddie Baie.